pijn, zonder vrees, zonder nie weetjes. Met MP van Rijkouw het reeds alles gesien, een loyale verzet. Ik vir my een sigaret, ons het die geslag zonder naam op de kade. Nou vraag jou, met tranen in my oor, hoe dat fok met ons revolutie heet. Is het al ooit uitgesaai op FM, so wat een politicus met ons.

Ons het in die begin, ons is onskuldig. Ons het alle Judee klisjes behaal. Ons het ons in die kerk gestaan. Ons witkelle was geen pakto nie. Papie se kasketels was immaterieel. Ons vir jou Zuid-Afrika, Daniel en die leeuwkuil, maagdelikheid, cynisme en vroegrijp pijn, Tassenberg en kokain, Amedien, vlug en sooibrand. Ons het eindelijk van niks geweet.